0: kies na potvoets.
1: Vatsia vakam luna, rambula mila vula, simila miangula ngula, fan fiena na tsmura.